0: hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
1: De voorbije dag werd...
2: De tijdloze live.
0: We hopen dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
1: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel weer ontdekt.

0: De Tijdloze live.
1: Hey. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Europese galenwedstrijd van Anderlecht. De beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk, dankzij een doelpunt van Mathies Volkaert.
3: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hulp heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
1: De lucht is helder vannacht en het blijft ook zwoel bij minima van 15 tot 22 graden. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De tijdloze.
5: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Drie uur, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van Hamza. De jongen van 7 werd vorige week dood aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ruim 200 mensen hebben deelgenomen aan de mars.
2: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
3: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
4: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen. Als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran, maar het moet vooral ook het vliegdekschip aflossen dat al in de regio aanwezig is. De USS Abraham Lincoln is al 9 maanden op zee door de oorlog met Iran. En de 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe. In verschillende Amerikaanse media zijn er getuigenissen over voedseltekorten, slechte hygiënische omstandigheden en verveling. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth worden de getuigenissen verkeerd weergegeven. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
5: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play. It's every 3 games, so every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkanza op de 100 meter heeft Salina Gies vandaag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Gies kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had. Birmingham heeft ons land een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkanza op de 100 meter heeft Salina

0: De Tijdloze live.
1: Podium. En op Spitsbergen, dat is een Noorse eilandengroep in het Poolgebied, heeft een man een boete gekregen omdat hij een ijsbeer heeft wakker gemaakt. Hij zag van op een schip de ijsbeer slapen en besloot die wakker te maken met de misthoorn van het schip. Zoiets is in Spitsbergen verboden. IJsdieren, ijsberen zijn er beschermd. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen en die legde een boete op van ruim 4.500 euro. De lucht is vannacht helder tot licht bewolkt en het is heel zacht, minstens 17 graden. Straks weer een zonnige en hete dag, het kan tot 37 graden worden. Zaterdag zien we misschien regen of onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De tijdloze.
3: Niet kapot te krijgen.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 4 uur. Een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Een man van 27 uit Ravels in de Antwerpse Kempen is in Spanje opgepakt voor drugsmokkel. Hij zou aan het hoofd staan van een bende die cannabis van de Verenigde Staten naar België vervoerde. Hij zat ondergedoken in Barcelona. De man is een tijd geleden al opgepakt en begin juli aan ons land overgeleverd, maar het nieuws raakte pas nu bekend. De verdachte is aangehouden en zit nu in een Belgische cel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse stad Kramatorsk zijn gisteravond 1 dode en 15 gewonden gevallen. Dat melden de regionale autoriteiten. Er zou onder meer brand zijn uitgebroken in een appartementsgebouw. Kramatorsk ligt in de regio Donetsk, die deels bezet is door Rusland. Maar Kramatorsk is nog onder Oekraïnse controle. Russische troepen bevinden zich op 20 kilometer van de stad en nemen die vaak onder vuur. En in de stad Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne raakten 2 mensen gewond bij een andere Russische aanval, meldt de gouverneur daar. 1 van de gewonden is een kind van 5. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een inzittende, een man van 61, gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk heeft het vliegtuig tijdens het opstijgen gebotst met vogels. Maar het is nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen overleefde het wel. Het toestel kon normaal landen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. Lucas Ambros scoorde zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe ploeg, maar was achteraf vooral tevreden met de kwalificatie.
2: I mean, at the end, the most important is that we won the game. You know, of course, I'm happy that I scored, but in football nowadays how we play, it's every 3 games. So every 3 days we have a game. It's, you know, just go on and go on all the time.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Dankzij een doelpunt van Matthijs Volkaert.
3: Ja, als je er ook in stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hoop net vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: Opnieuw een zonnige en hete dag vandaag kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer, dan is 31 graden de maximum temperatuur.
3: Momentan, dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: Opnieuw een zonnige en hete dag vandaag kan plaatselijk.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Merchtem in Vlaams-Brabant is gisteravond een stille mars gehouden ter nagedachtenis van de 7-jarige jongen die vorige week dood werd aangetroffen in een appartement in de gemeente. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin van haar van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen hebben gisteravond deelgenomen aan de mars.
3: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
4: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
5: Spijtig genoeg kunnen we voor hen niet veel meer doen, maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het, probeer te helpen.
2: In Maasmechelen in Limburg heeft de brandweer gisteravond nog enkele uren moeten nablussen nadat er brand was uitgebroken in het Mechelse bos. Dat maakt deel uit van het natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer kwam met 5 bosbrandwagens en 40 manschappen ter plaatse en die konden het vuur snel omsingelen, zegt collega Bart Kortoos die ter plaatse was.
6: Het is ook niet zo'n heel grote brand. We spreken over een zone van een 300 meter op 50. Dus dat valt al bij al nog wel mee, maar dat is ook dankzij dat snelle en massale optreden, zeg toch maar, van de brandweer. Want het vuur zat tot in de boomkruinen. En de brandweer vertelt mij dat dat toch wel uitzonderlijk is. Dat een brand die onderaan ontstaat zo snel de hoogte inschiet. En dat heeft er volgens de brandweer alles mee te maken, omdat het hier natuurlijk kurk droog is.
2: Het is nog niet duidelijk hoe het vuur in het Mechelsbos in Maasmechelen ontstaan is. Ook in het zuidwesten van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan. In het departement Landes heeft het vuur zich gisteravond verspreid over 600 hectare. Enkele honderden mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. In juli zijn bij hevige branden in het zuidwesten van Frankrijk 42.000 hectare in de as gelegd. Op het EK atletiek in het Engelse Birmingham heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstap springen. Het is de 2e medaille voor ons land na de brons van Delphine Nkanza op de 100 meter. Ghis is 30 en het was pas haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon na afloop nauwelijks geloven wat ze had gedaan. Het is te gek voor woorden, zei ze.
7: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
2: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. En AA Gent mag naar de laatste voorronde van de Conference League na een 1-1 gelijkspel tegen het Zweedse Göteborg. Vorige week won Gent nog de heenwedstrijd met 0-1. Het weer, we krijgen opnieuw een zonnige dag en het wordt zeer warm, lokaal tot 37 graden. Morgen wat minder warm en dan ook kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen. Honderden mensen hielden een stille mars. En dat gebeurde in Merchtem in Vlaams-Brabant om de 7-jarige Hamza te herdenken. Hij werd vorige week doodgevonden in een appartement in Merchtem. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom wordt verdacht van moord, zijn moeder en een vriendin van haar van schuldig verzuim. Enkele honderden mensen liepen mee in de mars.
1: We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het, probeer te helpen.
0: Bijna 8 op de 10 grensarbeiders in ons land zijn Fransen. Van de bijna 52.000 grensarbeiders die vorig jaar in België werkten, waren er 40.000 Fransen. Ze werken vooral in de Waalse provincies Henegouwen en Namen. En voor velen is dat een logische keuze, zegt personeelsdienstenbedrijf SD Works.
4: Als verklaring die we daarvoor eigenlijk zien, is dat er in de grensstreek, dus eigenlijk in Noord-Frankrijk, dat er daar al een hele tijd een hogere werkloosheid heerst. En dat er dan aan de Belgische kant meer jobopportuniteiten zijn. En natuurlijk met dank aan het feit dat we dezelfde taal spreken, toch zeker in Wallonië, is het voor die Fransen ook niet zo moeilijk om in België dan te komen werken.
0: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hingstapspringen. Het is de 2e medaille voor ons land na het brons van Delphine Kansa op de 100 meter. Ghis is 30 en het was haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon achteraf amper geloven wat ze had gedaan. Ze zegt dat ze had willen roepen, huilen en dat gewoon te gek is.
5: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou. C'est juste fou.
0: De andere Belgische hingstapspringster Ilona Masson werd 4e, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. En in het voetbal gaat Anderlecht naar de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won van PAOK Saloniki met 3-2. Ook de heenwedstrijd had Anderlecht gewonnen met 0-1. En in de Conference League mag AA Gent naar de laatste voorronde na een 1-1 gelijkspel tegen Göteborg. Het wordt zonnig en heet tot 37 graden in het binnenland en 28 aan zee. Morgen minder warm, kans op regen- en onweersbuien. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
6: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, dus de contact, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: De tijdloze. Het is 7:00. Goedemorgen.
5: De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Het gaat dan over loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Ze zouden woekerprijzen vragen en slecht werk leveren. Vorig jaar was het aantal meldingen al verdubbeld tegenover het jaar ervoor en ook dit jaar lijkt het te stijgen. De overheidsdienst voerde het aantal controles vorig jaar ook op, maar wil vooral waarschuwen en tips geven. Vraag voor een herstelling naar alle kosten, vraag ook een schriftelijke prijsraming en wees op je hoede voor ongewoon lage prijzen. Problemen daarover kun je altijd melden via consumerconnect.be. Het aantal Belgen die over de grens gaan werken is licht gedaald. Meer dan 85.500 Belgen werken in één van onze buurlanden. En de daling van 1% is deels te verklaren door onder andere thuiswerk, zegt personeelsdienstenbedrijf SD-Works.
6: Wat we wel algemeen zien, is dat er tegenwoordig, zeker als we over bedienden spreken, dat er ook gewoon meer van op afstand gewerkt kan worden. En dat, als we het voorbeeld nemen van een Nederlands bedrijf dat een Belg zou aanwerven, dat die soms niet meer verwachten dat die Belg ook heel de tijd naar de locatie in Nederland komt, dus dat er vaak akkoord gegeven wordt om grotendeels van thuis uit te werken.
5: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Het is de tweede medaille voor ons land na het brons van Delphine Kansa op de 100 meter. Ghis is 30 en het was haar eerste internationaal kampioenschap. Ze kon achteraf amper geloven wat ze had gedaan. Ze zegt dat ze wil roepen, huilen en dat gewoon te gek is.
7: C'est un truc de fou. Je me rends quand même compte que c'est un peu un hold-up, mais j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je réalise en même temps, pas vraiment. Je sais pas, c'est juste fou.
5: De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde, net als Eline Vekeman in het polstokspringen. En in het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde 1-1 gelijk tegen Göteborg uit Zweden, nadat het vorige week de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. Mathijs Volkaert scoorde zijn eerste doelpunt voor Gent.
8: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi, ik ben heel blij dat ik team hoop net vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
5: In de Europa League gaat Anderlecht naar de laatste voorronde. Dat won van PAOK Saloniki met 3-2. De heenwedstrijd had Anderlecht ook gewonnen, toen met 0-1. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden, kans op regen of onweersbuien. En zondag is het meestal droog en tot 28 graden nog.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: kerstdeals van Delhaize gaan we... Promo koken.
1: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: Tijdloos.
1: Hallo, ik ben Laurent. Mijn favoriete tijdloze plaat voor de zomer is The Morning Papers van Prince. Omdat als Prince zijn gitaar pakt en zijn micro opendraait, schijnt de zon altijd een beetje. De tijd

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Mannetjes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel?
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: De Tijdloze.
7: Een zee van tijdloze muziek.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
5: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen. De overheidsdienst Economie kreeg dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten. Het gaat dan over loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Ze zouden woekerprijzen vragen en slecht werk leveren. Vorig jaar was het aantal meldingen al verdubbeld tegenover het jaar ervoor en ook dit jaar lijkt het te stijgen. De overheidsdienst controleerde vorig jaar ook meer, maar wil vooral waarschuwen en tips geven. Vraag bijvoorbeeld voor een herstelling naar alle kosten, schriftelijk, en wees op je hoede voor ongewoon lage prijzen. Je kan alle problemen melden via Consumer Connect.be. In Maasmechelen in Limburg is de brandweer nog altijd aan het nablussen nadat er gisteravond brand was uitgebroken in natuurgebied Nationaal Park Hoge Kempen. In totaal is 1,5 hectare bos verwoest. Afgelopen nacht waren er ook kleine opflakkeringen en de brandweer is dus nog altijd ter plaatse.
6: We zijn vanmorgen met 1 boswagen ter plaatse gekomen om de rookpluimpjes aan de rand aan te pakken. Vanaf het moment dat we iets verder zijn, roep ik nog wat boswagens op om ervoor te zorgen dat die rookpluimpjes die wat minder zorgwekkend zijn midden in het bos, om die ook te doven.
5: In de Duitse Eifel, niet ver van de Belgische grens, zijn 1800 inwoners van de gemeente Hürtgenwald geëvacueerd voor een natuurbrand. Het vuur woedt in de bossen in de buurt. In het voetbal heeft AA Gent zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Conference League. Het speelde 1-1 gelijk tegen Göteborg uit Zweden, nadat het vorige week de heenwedstrijd had gewonnen met 0-1. Mathijs Volkaert scoorde zijn eerste doelpunt voor Gent.
7: Ja, als je dan bij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst iets te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team geholpen heb vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
5: In de Europa League gaat Anderlecht naar de laatste voorronde. Het won van PAOK Saloniki met 3-2. De heenwedstrijd had Anderlecht ook al gewonnen met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Dit is de tweede medaille voor ons land na het brons van Delphine Kansa op de 100 meter. De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde, net als Eline Vekeman, maar dan in het polstokspringen. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden, kans op regen of onweer dan. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
8: De tijdloze.
9: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
10: Dit zijn de woorden van Elvis Presley. Ambitie is een droom met een V8 motor. Dromen worden pas krachtig en vooruitstuwend als je er energie en daadkracht in stopt. Ja, dat daar van een V8-motor, dat kan volgens mij ook een 2 pk zijn natuurlijk. Hè. Het hoeft daar geen V8-motor te zijn om vooruitstrevend en krachtig te zijn. Maar in de woorden van Elvis Presley begrijp ik dat wel. Hè. Dat was wel een V8-motorzanger.
9: Tijdloze tegelwijsheid.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De Tijdloze.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
2: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
3: Op License to Ill van Beastie Boys uit 1986 staat er een nummer met een iconische gitaarsolo van een invloedrijke rockgitarist. Wie speelde de solo op No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys? A. Angus Young van AC/DC. B. Slash van Guns N' Roses. Of C. Kerry King van Slayer.
2: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
3: Het juiste antwoord is C. Kerry King. De gitarist van de metalgroep Slayer speelde de solo en verscheen in de bijhorende videoclip van Beastie Boys.
2: Dit was de tijdloze vraag van vandaag. No!

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
4: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
5: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
6: Goudzoekers zijn niet welkom in Dendermonde. Want de politie roept hem op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar werd eerder deze week veel goud gevonden met een waarde van €9 miljoen. Tientallen mensen zijn intussen naar het gebouw gekomen. Arbeiders vonden de goudstaven en munten tijdens renovatiewerken aan het gebouw. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt de politie.
7: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen, zeker niet voor toeristen en ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
6: En wie de schat mag houden is nog niet duidelijk. De federale politie waarschuwt voor een gevaarlijke race-app, dat schrijft het laatste nieuws. Straatracen is verboden, maar in de app TripRank kan je punten verdienen als je snel rijdt. Wie bijvoorbeeld 250 per uur rijdt, ziet op zijn profiel een heel goede score verschijnen. Maar de federale politie waarschuwt, want snel rijden is gevaarlijk.
8: Zo'n apps die zijn natuurlijk absoluut uit een boze, want hard rijden is verboden en is ook levensgevaarlijk. Als je te hard rijdt, meer dan 40 km per uur te snel op de autosnelweg, dan hangen daar ook echt heel zware straffen boven je hoofd hier in België. Dat is iets wat veel mensen misschien niet voldoende weten. Je komt sowieso voor de politierechtbank en je kan een boete oplopen tot verschillende duizenden euro's en tot 5 jaar rijverbod.
6: De federale overheidsdienst Economie kreeg in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 meldingen over hersteldiensten, zoals loodgieters, elektriciëns, verwarmingstechnici en schoorsteenvegers. Soms is het werk niet goed gedaan, maar vaak gaat het ook over geld, zegt de FOD Economie.
9: Consumenten worden eigenlijk misleid als ze contact opnemen over de prijs. Ze krijgen eigenlijk geen correcte informatie bij het begin, en dan achteraf blijkt dat er vele honderden euro's bijkomen. Dat soort dingen, het zijn echt soms schrijnende verhalen. Er worden vaak soms prijzen beloofd die heel mooi zijn. Een vanafprijs van 50 tot 150 euro, maar dan achteraf blijkt het vaak een nulletje meer te zijn.
6: De overheidsdienst raadt aan om voor de herstelling de prijs op papier te vragen. En je moet de factuur niet onmiddellijk betalen als je niet wil. Dat kan ook achteraf. Alle problemen hierover kun je melden via consumerconnect.be. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Ghis zilver gewonnen in het hinkstapspringen. De andere Belgische hinkstapspringster Ilona Masson werd vierde. Eline Vekeman ook, maar dan in het polstokspringen. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden maximum en kans op regen of onweer. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
10: De tijdloze.
11: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 80.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Mannekes, Bompie. Deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja?
4: Is het nee?
5: Is het nee?
4: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
7: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel?
2: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
2: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
11: Goudzoekers zijn niet welkom in Dendermonde. Want de politie roept hen op om niet naar het gebouw van het CAW te komen. Daar werd eerder deze week veel goud gevonden met een waarde van €9 miljoen. Tientallen mensen zijn intussen naar het gebouw gekomen. Arbeiders vonden de goudstaven en munten tijdens renovatiewerken aan het gebouw. Maar intussen is er niets meer te vinden, zegt de politie.
12: Dat is een grote bouwwerf natuurlijk. Dat is een gebouw dat wordt afgebroken. Dat staat er vol met machines, werkmensen die aan het werk zijn. Er zijn grote putten waarin mensen kunnen vallen. Dus effectief geen goede omgeving om rond te lopen, zeker niet voor toeristen en ook niet zeker voor goudzoekers, want alles is ondertussen al een mooie weg.
11: En wie de schat mag houden is nog niet duidelijk. Er zijn te weinig stadsgidsen voor de passagiers van alle cruiseschepen die in Antwerpen aanmeren, nu ze door de droogte niet meer op de Rijn kunnen varen. Het aantal aanvragen voor gidsbeurten bij Tour Management Belgium is sinds eind juli maal 5 gegaan. Ze moeten tot eind deze zomer zo'n 1200 gidsbeurten regelen.
13: We weten het zelf ook. We proberen het te regelen en bijvoorbeeld de 15e krijgen wij dan de vraag om alle details en ook iets namen en telefoonnummers door te sturen. En we zijn nog altijd aan het zoeken voor de 15e, dus mogelijk zouden we daar jammer genoeg toch wat gaten vallen. Dus het is echt zo gekke werk momenteel.
11: En de hitte van vandaag zal extra droog aanvoelen. Dat komt omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal is die gemiddeld 75%. Straks zakt het naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine.
14: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen. Waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft. Omdat het meer een woestijnachtig effect geeft.
11: Droog dus, maar ook zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden, kans op regen of onweer dan. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
15: De tijdloze.
16: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze.

0: klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: tijdloos.
1: Petra hier. Ik zou graag dat feit van Stromae nog eens horen, want dat doet mij echt denken aan een hele fijne vakantie in de Provence. Dat werd toen grijs gedraaid op de radio. Groetjes.
2: De tijdloze zomer.
3: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
2: Sst, hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Servos.
1: Ja, lemmes.
0: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
1: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
0: Doorbakken.
1: Zeker?
0: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de Vos Lemmes.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
6: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen. De goudschat in Dendermonde werd door een jobstudent gevonden. En dat gebeurde samen met enkele arbeiders tijdens de renovatie van een oud gebouw in de stad. Kobe Philips vertelt hoe ze de gouden munten en staven hebben gevonden.
9: We zijn op het goud gestoten door grondwerken, omdat we een buis voor de riolering moesten leggen. We moesten door een stuk fundering waar we niet door geraakten en dat hebben we dan moeten wegschieten. Bij het wegschieten zagen we opeens iets goud liggen. En ik dacht dat we muntstukken van een euro hadden gevonden, allemaal op een rij. Maar wanneer we het goudklompje zagen, wisten we dat het over iets anders ging.
8: De goudschat in Dendermonde is 9 miljoen euro waard. Het is nog onduidelijk wie die uiteindelijk zal krijgen. Door de hitte schrapt de NMBS vandaag een aantal piekuurtreinen. En er wordt aangeraden om niet met de trein te reizen op de warmste uren van de dag. En genoeg water mee te nemen als je dan toch voor het openbaar vervoer kiest. Piekuurtreinen rijden normaal niet overdag, dan blijven ze op de sporen staan. En dat is vaak in volle zon. Daardoor loopt de temperatuur binnen heel snel op tegen wanneer ze dan moeten vertrekken. Het zijn ook vaak oudere treinstellen zonder airco. De hitte vandaag zal ook extra droog aanvoelen. Dat komt omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal is die gemiddeld 75% en straks zakt het naar 15-20%. En dat zullen we voelen, zegt weervrouw Sabine.
10: Wel, we gaan dat zeker voelen, want onze huid die wordt droog. We gaan een droge keel krijgen. Het voordeel is natuurlijk wel dat we niet het benauwde, het zwoele gevoel hebben. Dus dat maakt dat vocht van onze huid gemakkelijk kan verdampen, waardoor het voor velen misschien net iets draaglijker blijft, omdat het meer een woestijn effect geeft.
8: Dieseltanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter diesel betaal je dan maximaal 2,28 euro. Dat is 7,2 cent meer dan nu. De prijsstijging blijft het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Vermoedelijk was het een Oekraïense drone die door het Russisch leger uit zijn koers was gehaald. Ook in juni hebben NAVO-toestellen een drone neergeschoten boven Letland. De Baltische staten Letland, Estland en Litouwen melden meer en meer incidenten met drones boven hun grondgebied. En in Polen is vorige maand nog een drone neergestort. Zonnig vandaag tot 28 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen rond 30 graden en kans op regen- of onweersbuien. Zondag meestal droog en tot 28 graden.
11: De tijdloze.
12: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: De tijdloze.
2: Dit komt uit de jaren 60.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt het?
4: Vrijdag en zaterdag?
5: Ja.
4: Is het nee?
6: Is het nee
4: tegen BTW?
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast!
5: Dat is fantastisch!
4: Zie je wel?
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma, Gamma.
7: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
10: De tijdloze.

0: van Delhaize gaan we...
1: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: We zitten officieel in de derde hittegolf. Ja, en daarvoor moest het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd zo net de derde 30 graden gemeten. De hittegolf die duurt nu al 7 dagen. En de hitte die zullen we vandaag ook nog extra voelen en die zal ook extra droog aanvoelen. Dat komt omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. En normaal is die ongeveer zo'n 75%. Straks zakt die naar zo'n 15-20%. En daardoor zal de hitte in de loop van de avond ook iets draaglijker aanvoelen. Een van de arbeiders die enkele dagen geleden een goudschat vonden in een oud gebouw in Dendermonde, was een jobstudent. Kopen is 18 jaar en vond munten en goudstaven goed voor zo'n 9 miljoen euro. En hij hoopt dat ze daar toch nog iets van krijgen.
5: Het eerste is inderdaad, je kunt dat hier wat verdelen met een paar mannen. En is dat een paar duizend euro, dan valt dat wel nog mee. Maar ja, 9 miljoen, dat is enorm veel geld, dus je weet ook dat je dat nooit allemaal kunt houden en dat je dat wel moet aangeven. We kunnen alleen maar hopen op een vindersloon, maar ja.
4: De federale politie gebruikt verschillende nieuwe celwagens voorlopig niet meer. Het komt volgens de Christelijke Vakbond omdat agenten en gevangenen er snel ziek in werden en de scherpe randen in die wagens te gevaarlijk zijn voor hoofdletsels bij snelle interventies. Dat schrijft het Nieuwsblad. Volgens de Christelijke Vakbond zijn de juiste procedures ook voor de aankoop niet gevolgd.
6: Dat allemaal kunnen voorkomen worden als men van in het begin de procedures had gevolgd zoals die voorzien zijn in Codex Welzijn, dan had men heel wat moeite kunnen besparen en ook budget, want de federale politie heeft al niet echt veel geld, mogen we wel stellen, waardoor er nu middelen naar iets zijn gegaan dat eigenlijk om voorkomen worden.
4: Ja, in totaal zijn het zo'n 40 bestelwagens, goed voor 8 miljoen euro. De meeste problemen zijn wel intussen al aangepakt. En Romelu Lukaku is voorgesteld bij zijn nieuwe club Fenerbahçe in Istanbul. Hij zei dat hij als jong kind in Turkije had gewoond omdat zijn papa er toen speelde en dat hij toen wel al besefte dat hij voetballer wou worden. Het belangrijkste nu is voor Lukaku dat Fenerbahçe wint.
7: Hij reed hier in 96-97. En het is hier dat ik me realiseerde dat ik voetballer professioneel wilde worden. En voilà, ik ben hier. Het belangrijkste is dat Fenerbahçe gaat.
4: Ja, vanmiddag blijft het dus zonnig en het wordt ook snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 graden nog altijd aan de kust. Morgen krijgen we zon en wolken, halen we nog altijd 30 graden. Na de middag is er wel kans op een bui. En zondag en maandag blijft het wel meestal droog en dan zakt de temperatuur naar 25 graden.
0: De tijdloze.
3: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.
1: Tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 70.

0: Hallo, ik ben Mien en mijn favoriete zomerplaats is We Go Together van Grease, omdat het aan het einde van de film wordt gespeeld en iedereen is heel blij, het schooljaar is net gedaan en de zon schijnt en daarom link ik dat aan de zomer.
1: De tijdloze zomer.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.

0: Alle Drico winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: Het is 1 uur. Goedemiddag.
5: We zitten officieel in de derde hittegolf. En daarvoor moet het dus minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn, van waar 3 dagen 30 graden. En in Ukkel is nu de derde 30 graden gemeten vandaag. Meer zelfs eigenlijk al, 32,5 graden. En dat is ook meteen een dagrecord. De hitte zal vandaag trouwens ook extra droog aanvoelen. Dat komt dan omdat de luchtvochtigheid zeer laag is. Normaal is die gemiddeld zo'n 75%. Maar straks zakt die naar zo'n 15-20%. En dat zorgt er dan ook wel voor dat de hitte iets draaglijk zal aanvoelen. Bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook een aantal zijn ontstaan door oorlogstuigen die in brand zijn geschoten of ontploffen zijn. Dat zeggen experten in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Caux een granaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. En het risico is niet zo groot, maar het kan wel allemaal, zegt ontpijningsdienst Dovo.
6: Voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat puin. Dus door uitgraving, door het zakken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
5: De federale politie gebruikt verschillende nieuwe celwagens voorlopig niet meer. Het komt volgens de Christelijke Vakbond omdat agenten en gevangenen er snel ziek in werden en de scherpe randen in die wagens te gevaarlijk zijn voor hoofdletsels bij snelle interventies. Volgens de Christelijke Vakbond zijn ook de juiste procedures voor de aankoop van die celwagens niet gevolgd.
7: Wij hebben cijfers dat het toch om een budget over 8 miljoen euro gaat, dat dat toch een fameuze hap is. En ja, dan is natuurlijk spijtig als het om zo'n budget gaat, dat die nieuwe celwagens niet van in het begin volledig kunnen ingezet worden. Want we weten allemaal dat er zich nog meerdere problemen stellen als het gaat over het vervoer van gedetineerden. Zo is een van de puntjes ook. Ja, de celwagens zijn eigenlijk te groot om in sommige gebouwen van justitie binnen te kunnen.
5: Vanmiddag blijft het dus zonnig en het wordt ook snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 graden nog altijd aan de kust. Morgen krijgen we zon en wolken bij 30 graden nog altijd. Na de middag is er wel kans op een bui. En zondag en maandag blijft het meestal droog en halen we nog altijd 25 graden.
3: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Creatip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu zijn gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.
7: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus.

0: Mannetjes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja, het kan anders.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze.
11: Een zee van tijdloze muziek.

0: stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
5: Een jeugdkamp stopt door zieke kinderen. 7 jongeren zijn even naar het ziekenhuis gebracht na een salmonella-besmetting tijdens een jeugdkamp in Ferrières in de provincie Luik. Ze werden misselijk of kregen diarree nadat ze in de rivier de Oerthe hadden gezwommen. De groep van jeugdorganisatie Youth telde zo'n 30 kinderen uit Vlaanderen en Brussel. Het kamp is vandaag ook vroegtijdig stopgezet, terwijl het normaal nog tot maandag zou duren. De burgemeester van Ferrières vraagt ook iedereen om uit het water van de Oerthe te blijven. En we zitten officieel in de 3e hittegolf deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen na elkaar 25 graden zijn. Waarvan 3 dagen 30 graden. En in Ukkel werd het vlak voor de middag de 3e 30 graden gemeten. Het is vandaag ook de warmste 14 augustus sinds het begin van de metingen. Het werd al 34,3 graden in Ukkel. En daarmee breken we het record dus van 2022. En het wordt deze namiddag nog zeker wel wat warmer. En bij de vele natuurbranden van de voorbije weken in Europa zouden er ook al een aantal zijn ontstaan door oorlogsmaterialen uit de vorige oorlogen die zijn in brand geschoten of nog zijn ontploft. Dat zeggen experten in Nederland, Duitsland en Frankrijk na de branden daar. In België is in Co een granaat op een uitgedroogde rivierbedding beginnen te branden. Het risico is eigenlijk niet zo groot, maar het kan dus nog wel altijd, zegt de ontmijningsdienst Dovo.
6: Voor 90% kunnen we zeggen dat dit te maken heeft met een interactie van mensen op dat puin. Dus door uitgraving, door het zakken van water in de rivierbeddingen en iets meer. Maar de kans dat er iets gebeurt, ook omdat we dus snel ter plaatse kunnen zijn, ook met de brandweer, is relatief klein als we dat vergelijken met andere landen. Maar als ik nog een raad mag meegeven aan de mensen, als er iets gevonden wordt, blijf er alsjeblieft vanaf. Verwittig zo snel mogelijk de politie en doe gewoon wat je moet doen.
5: Ja, en vanmiddag blijft het dus nog altijd zonnig en ook bloedwarm. 37 graden in het binnenland en nog altijd 31 graden aan zee. Morgen zon en wolken bij nog altijd 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog en dan halen we 25 graden.
7: De tijdloze.
4: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: de tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De tijdloze.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Roos.
1: Hallo, ik ben Mia. Mijn favoriete zomerhit is Die Air That I Breathe van de Hollies. Omdat dat het perfecte zomerlied is om buiten in het zonnetje te zitten.
2: De tijdloze zomer.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
1: De tijdloze.

0: Mannetjes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt u?
0: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja.
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: De tijdloze. Het is 3:00. Goedemiddag.
9: Er was een gasexplosie in Brussel. In het centrum van onze hoofdstad zijn 3 mensen gewond geraakt bij die gasontploffing in een kantoorgebouw waar een agentschap van de Europese Unie zit. Het zou gaan om 2 werknemers van gasmaatschappij Sibelga en ook 1 brandweerman. De mannen waren ter plekke gegaan omdat er een gaslek was ontstaan bij werken. Een aannemer had per ongeluk in een gasleiding geboord en daarop deden ze dus 2 explosies voor. Het gebouw waar dat gebeurde is nu ook ontruimd. 7 jongeren zijn even naar het ziekenhuis gebracht na een salmonella besmetting tijdens een jeugdkamp in Ferrières in de provincie Luik. Ze werd misselijk of kregen diarree nadat ze in de rivier de Oerte hadden gezwommen. De groep van jeugdorganisatie Youth telde zo'n 30 kinderen uit Vlaanderen en Brussel. Het kamp is vandaag ook vroegtijdig stopgezet, terwijl het normaal nog tot maandag zou duren. De burgemeester van Ferrières vraagt iedereen om het water van de Oerte ook te mijden. En er hangt vandaag veel ozon in de lucht. In 10 meetstations in Vlaanderen is de informatiedrempel overschreden. Ozon is een gas dat typisch ook ontstaat op warme dagen zonder wind. Je kan er geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Risicogroepen houden daar best wel rekening mee, zegt de intergewestelijke cel voor het leefmilieu.
10: Het advies is op dit moment met deze drempel vooral voor kinderen, voor oudere mensen, voor mensen met bestaande aandoeningen aan de luchtwegen, om te vermijden om fysieke inspanningen te doen en om bij voorkeur binnen te blijven.
9: Ja, ook morgen zal er nog veel ozon in de lucht hangen. Op het EK Atletiek hebben zowel Ben Broeders en Ilio Fieltjes zich geplaatst voor de finale in het polstokspringen. Beide sprongen over 5,60 meter. Fieltjes is 20 jaar en neemt voor het eerst ook in zijn carrière deel aan een Europees kampioenschap. En Norvits is begonnen aan haar zevenkamp. Na de ochtendsessie met de 100 meter horde en het hoogspringen staat ze op de 7e plek. Op het vorige EK won Norvits een bronzen medaille. Vanmiddag blijft het zonnig en ook nog altijd snikheet. 37 graden in het binnenland en 31 graden aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog en tot 25 graden dan.
11: De tijdloze.
8: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
2: De tijdloze.
3: Ha-eh.

0: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schat ik, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
7: Er waren gasexplosies in Brussel. In het centrum van onze hoofdstad zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 gasexplosies. Die gebeurden in een kantoorgebouw waar een Europees agentschap zit. De gewonden zouden 2 werknemers van de gasmaatschappij Sibelga zijn en ook 1 brandweerman. Ze kwamen ter plaatse omdat er bij werken per ongeluk in een gasleiding was geboord. Daarna waren er dus 2 explosies in het gebouw zelf. En dat gebouw is ook zwaar beschadigd. Dat zegt de preventieadviseur van de Europese Unie.
8: Het binnengebouw is wel goed aangetast. De vensters en zo. Binnen, die zijn allemaal kapot. De liften die zijn helemaal opgeblazen en zo. Dus er zijn heel dikke fissuren in het gebouw zelf. Dus ik denk dat de stabiliteit zal moeten toch herzien worden.
7: Het is de warmste dag van het jaar. Met al zeker 35,7 graden in Ukkel daar straks. En er hangt ook nog altijd veel ozon in de lucht. Ozon is een gas dat typisch ontstaat op warme dagen zonder wind. Je kan er geïrriteerde luchtwegen en ogen van krijgen. Risicogroepen houden daar ook best rekening mee. Dat zegt Intercel, dat de luchtvervuiling in de gaten houdt.
9: De ozonconcentraties eilen een beetje na op de temperaturen. Dus als het vanavond laat kouder wordt, dan zullen die ozonconcentraties nog net iets hoger zijn ook. Dus het advies als u wil sporten is om dat 's morgens vroeg te doen. Ozonconcentraties dalen gedurende de nacht en morgenochtend zullen die op het laagste punt zijn.
7: In de Hoge Venen in het oosten van ons land is vanmiddag brand uitgebroken in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Wie daar in de buurt is, wordt gevraagd om zo snel mogelijk daar weg te gaan, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen. Die hebben drones nu ingezet om een beeld te krijgen van de omvang van de brand. En helikopters van de federale politie zijn ook onderweg met waterzakken. En door de warmte en de droogte is de wijnoogst in België al uitzonderlijk vroeg gestart. Op het domein Den Nachtegaal in Zonnebeke is wijnmaker Dirk vanmorgen al aan die druivenoogst begonnen.
10: Wij zijn nu 14 augustus beginnen plukken. Dat ja, de eerste keer is in alle jaren dat er in België wijnbouw geteeld wordt, is dat nog nooit gebeurd. Maar we hebben gewoon de laatste 6 weken ja, alleen maar zon gehad. Het zijn iets kleinere druiven dit jaar, maar de concentratie van aroma's is enorm. Dat zal zich sowieso leiden in een wijn die zeer mooi en kwalitatief zal zijn.
7: Ja, en wijn, dat kan je zeker vandaag gebruiken op deze warme dag. Zonnig weer en snikheet, 37 graden in het binnenland en 31 graden aan de kust. Morgen zon en wolken bij 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. En zondag en maandag blijft het meestal droog en dan halen we 25 graden.
11: De tijdloze.
2: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise, rocken zoals Rammstein.

0: De tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
1: De tijdloze muziek.

0: Elektrisch op vakantie? Fastned biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastned is er voor jou. Download nu de Fastned-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastned.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 90.

0: De Tijdloos.
1: Hoi, ik ben Wouter en mijn favoriete zomerplaat is 1979 van de Smashing Pumpkins. Ook al omdat ze in de videoclip in een zwembad springen allemaal. Hupsakee.
2: De Tijdloze Zomer.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Mannetjes,
4: Bompie,
3: deze gaat het fantastisch vinden.
5: Denk je?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel?
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Nog tot morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
8: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: De tijdloze.
12: Een zee van tijdloze muziek.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: De tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
2: Er vielen 3 gewonden bij gasexplosies in Brussel. Dicht bij het Centraal Station in een gebouw van de Europese Unie was een aannemer vanmiddag werken aan het uitvoeren en raakte daar per ongeluk een gasleiding. En Wim de Waanzeneer, jij bent daar ter plaatse. Wat weet jij nog meer?
3: Wel, de gewonden zijn een brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga. Zij waren al 2 uur binnen het lek aan het dichten toen er 2 krachtige explosies hebben plaatsgevonden. De oorzaak daarvan is momenteel nog onbekend. De schade aan het gebouw binnen zou aanzienlijk zijn. Op het moment van de explosies was het gebouw wel ontruimd, maar dus zeker 3 mensen zijn naar verluid zwaar gewond geraakt. Mogelijk ook nog een 4de licht gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. Het lek zou intussen wel dicht zijn. Er is een perimeter rond het gebouw met hinder voor het tramverkeer.
2: In de Hogevenen, in het oosten van het land, is al 80 hectare natuur verwoest door een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Wie daar in het natuurgebied is om te wandelen, wordt ook gevraagd om daar zo snel mogelijk weg te gaan, zodat de hulpdiensten daar hun werk kunnen doen. Helikopters van de federale politie die stijgen rond deze tijd op met waterzakken om die brand te kunnen blussen. Het vuur verspreidt zich door de wind verder weg van de wegen in het natuurgebied en het is dus niet gemakkelijk om die brand daar te blussen. Er zijn voorlopig geen huizen bedreigd. Amper 4 bedrijven hebben nog maar een tijdelijke toelating gekregen om hun gezuiverd afvalwater te geven aan boeren die veel te weinig water hebben nu met de droogte. Sinds een maand zijn die regels versoepeld om zo'n toelating aan te vragen. Volgens Vevia, de koepel van de voedingsindustrie, zijn veel bedrijven bereid om hun afvalwater te geven, maar ze hebben nog niet de tijd genomen om die aanvraag in te dienen. Enkele bedrijven die doen het intussen dus wel.
4: Bij het dienst Suiker kan je vanaf maandag 17 augustus ook water gaan ophalen en ze gaan ook water leveren aan de stad Tiene. Er zullen sowieso nog veel meer voedingsbedrijven volgen. Wij kunnen dat alleen maar toejuichen, want voedingsbedrijven zijn afhankelijk van de landbouw voor hun grondstoffen.
2: En de kust trekt vandaag massaal veel mensen. Het is de warmste dag van het jaar en we zitten ook al in de 3de hittegolf van dit jaar. Veel mensen die zoeken dus verkoeling voor de hitte aan zee. Op het strand van Nieuwpoort zorgt een zeebriesje toch wel voor aangename temperaturen en dat merken ook deze mensen.
5: Ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier zit, want in Brussel is veel te warm.
6: Veel koeler dan in binnenland, hè. Maar als ik op het nieuws zag, inderdaad, was het daar bijna 38 graden. Dus ja, hier voelen we dat niet.
7: Van het thuisfront van mijn man, die aan het werk is, weet ik dat het daar heel hard puffen is. Dus we zijn echt wel blij dat we aan zee zijn.
8: Hier is beter met een fris windje aan de zee. Hè. In het binnenland is dat niet dood, het is veel te warm. Hè. Hier is dat goed. Hè. Nee, komen wij naar hier.
2: Ja, na de warmste dag van het jaar met 35,9 graden gemeten in Ukkel komen er vanavond en vannacht wel wolken. En tegen de ochtend is er ook kans op een onweersbui al in het westen van het land. Morgen trekken die onweersbuien doorheen het land. Heel de dag is er kans op onweer hier en daar. Waden 24 graden aan zee en 31 graden in het centrum. Zondag wordt het meestal droog en dan halen we nog 24 graden.
9: De tijdloze.
1: Deze intro heeft geen introductie nodig. Een hele zomer alleen muziek.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
5: De tijdloze.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we... Koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: De Tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
5: Er vielen zeker 3 gewonden bij gasexplosies in Brussel. Dicht bij het Centraal Station in een gebouw van de Europese Unie was een aannemer vanmiddag werken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Wim de Wazenheer, je bent nog altijd daar. Wat weet je nog meer intussen?
6: Wel, er blijft onduidelijkheid over de gewonden. We weten dat zeker 1 brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga gewond zijn geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, weten we voorlopig niet echt. We willen voorlopig dat niet zo verkwijt, omdat de families nog niet zijn ingelicht. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin is hier deze namiddag wel aangekomen en dat doet toch vermoeden dat het toch ernstig moet zijn. De schade in het gebouw zou in elk geval aanzienlijk zijn. Het gaslek is intussen gedicht, maar er is wel nog altijd een veiligheidszone rond het gebouw.
5: In de Hoge Venen, in het oosten van het land, is al 60 hectare natuur verwoest door een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het gebied is voor wandelaars afgesloten en de hulpdiensten vragen dan ook om zeker daar weg te blijven, zodat ze hun werk kunnen doen. Het vuur verspreidt zich door de wind ook verder weg van de wegen in het natuurgebied en daarom probeert de brandweer ook met quads de vlammen te bestrijden en zet ook blushelikopters in. Achille is bijvoorbeeld op weekend in de buurt daar en ziet heel veel rook.
7: We zijn hier aan de bosbrand bij de Hoge Venen. We waren van plan om een wandelweekend te doen. En vandaag gingen we 40 kilometer wandelen rond het meer, Gilet. Maar we kregen een P-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. Dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek. In een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of we daar kunnen verblijven.
5: Amper 4 voedingsbedrijven hebben een vergunning aangevraagd om hun gezuiverd afvalwater te laten hergebruiken door boeren. De regels daarvoor zijn vorige maand makkelijker gemaakt, omdat de boeren dat water door de droogte goed kunnen gebruiken. De koepel van de voedselindustrie VVA gelooft wel dat er nog veel bedrijven zullen bijkomen, maar voor sommige bedrijven is het wel niet mogelijk.
8: Het zal niet mogelijk zijn bij elk voedingsbedrijf, omdat het water meestal wordt opgehaald met tractoren. Die hebben toch een bepaalde grootte. En niet alle voedingsbedrijven hebben installaties die groot genoeg zijn om die tractoren te kunnen faciliteren.
5: En in Bornem in de provincie Antwerpen gaat vanavond, ondanks de hitte, de dodentocht opnieuw van start. Dat is een wandeltocht van zo'n 100 kilometer. De route wordt niet aangepast, maar de organisatie heeft wel enkele tips voor de deelnemers.
9: Wij roepen nog altijd onze deelnemers op om goed voorbereid naar hier te komen. Zeker goed pet te dragen, drinkbus mee te pakken, geregeld te drinken. Enorm belangrijk, zonnecrème niet vergeten, eventueel een natte doek in de nek te leggen. We hebben al onze vrijwilligers goed ingelicht over wat is nu hittestress. Dus zij zijn heel alert om onze deelnemers in het oog te houden.
5: Ja, en na de warmste dag van dit jaar, vandaag dus, met 35,9 graden in Ukkel gemeten, komen er vanavond en vannacht wolken. En tegen de ochtend is er dan weer kans op een onweersbui in het westen. Morgen krijgen we doorheen de dag onweer op verschillende plaatsen met 24 graden aan zee en 31 graden nog in het centrum. Zondag is het meestal droog en dan halen we nog 24 graden.
4: Dit is de Tijdloze.
10: Are you ready to party?
11: Er staat weer een zomers weekend voor de deur en het kan helemaal beginnen met de platen van DJ 44. Veel mooie vrouwvolk in de house, zometeen met onder andere Missy Elliott, Joan Armatrading en Blondie. Maar 44 begint met Pharrell Williams, tegenwoordig vooral bekend als ontwerper van Vuitton, als ik me niet vergis. Dit is een Pharrell Williams en hij is nog altijd happy.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Are you ready to party?
5: De tijdloze dansen.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
5: Roos van Otterdijk verlengt haar EK-titel. Ja, op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk goud gewonnen op de 100 meter vlinderslag. En dat is goed voor haar tweede medaille al op dit WK. Sporza-collega Hermien van Beveren, ze was de topfavoriete en ze heeft het toch wel goed gedaan, hè?
6: Ja, en ze kwam ook nooit in de problemen, ook al was ze zelf ontgoocheld over haar tijd. De start was wel weer prima. Van Otterdijk keerde ook als eerste na 50 meter en won in een tijd van 56 seconden en 800ste. Door slecht uitkomen bij de finish bleef ze ruim 2/10 boven haar Belgische record. Maar ze verlengt wel haar Europese titel op de 100 vlinder. Pakt ook al haar tweede medaille op dit EK, na zilver op de 50 meter. En Van Otterdijk heeft nu al 5 EK-medailles op haar palmares. Dat is evenveel als Brigitte Bécu.
5: Ja, en in de finale van de 200 meter vrije slag bij de mannen werd Luca Honvaux 8e. In de Hogeveen in het oosten van het land is al zeker 60 hectare natuur verwoest door een brand in een natuurgebied tussen Eupen en de Barak Michel. Het gebied is voor wandelaars liever nog altijd afgesloten. De brand is nog altijd niet geblust of onder controle. Achille is op weekend in de buurt daar en ziet veel rook.
7: We waren van plan om een wandelweekend te doen, maar we kregen een bi-alert dat we onmiddellijk moesten vertrekken. En dus we hebben beslist om terug te gaan naar onze kampeerplek in een van de 4 getroffen gemeenten. En we zijn aan het zoeken naar een nieuwe slaapplek, omdat we niet weten of ze daar kunnen verblijven.
5: Frankrijk verbiedt sociale media dan toch niet voor jongeren onder de 15 jaar. De Franse grondwettelijke raad heeft de wet die dat eigenlijk moest regelen vorige keer afgekeurd. Vorige maand keurde het Franse parlement die wet nog goed. Frankrijk zou daarmee het eerste Europese land worden met zo'n verbod, vertelt correspondent Frank Renaud.
8: Wel, de gewonden zijn een brandweerman en 2 arbeiders van gasmaatschappij Sibelga.
5: Nee, dat was niet Frank Renaud, maar die hoor je straks dan weer wel. Vanavond en vannacht wolken tegen de ochtendkans op onweersbuien in het westen. Morgen krijgen we doorheen de dag onweer en we halen 24 graden aan zee en 31 graden in het centrum van het land. Zondag is het meestal droog en dan halen we 24 graden opnieuw.
4: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
5: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan

0: aan de zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geniet de hele zomer van een zee van tijdloze muziek.
3: De tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
3: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeente zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
2: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden. Dat is zo net bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie, niet ver van een centraal station. Een aannemer was werk aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Het gaslek is intussen gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Bij het incident vielen ook 3 zwaar gewonden. Over een uurtje wordt het startschot gegeven van de dodentocht. De wandeltocht van 100 kilometer is dat rond Bornem. Ondanks de hitte zal de route niet worden aangepast. Maar het Rode Kruis heeft wel extra maatregelen genomen. Dat zegt Gino Ibi van de hulporganisatie.
4: Vanuit Rode Kruis Vlaanderen zitten we ongeveer een 300-tal vrijwilligers in langs in het parcours, verspreid over 7-tal hulpposten. Onze vrijwilligers, zoals ik daarnet zei, zijn ook extra gebriefd. Er is extra materiaal voorzien. Ook koelmateriaal, ijsbaden en dergelijke meer moest dat nodig zijn. Maar we hopen natuurlijk dat alle wandelaars vooral goed naar hun eigen lichaam luisteren en het niet zo ver laten komen.
2: Roos van Onterdijk is opnieuw Europees kampioen op de 100 meter vlinderslag. Op het EK zwemmen in Parijs was ze voor deze discipline ook de topfavoriete. Het is voor Van Onterdijk haar 2e medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich zo net ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En de Amerikaanse multimiljardair Jeff Bezos, de oprichter van Amazon, is dat ook, investeert in de Britse voetbalclub Liverpool. Bezos wordt met zijn investeringsfonds minderheidsaandeelhouder. Hoeveel hij investeert is niet bekend. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer bij temperaturen tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: Hallo, ik ben Bess, ik kom uit Muizen en mijn favoriete zomerplaat is Daydreaming van Aretha Franklin, omdat het de perfecte plaat is om een zomerse dag mee te beginnen.
1: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De natuurbrand in de Hoge Venen tussen Eupen en de Barak Michel blijft uitbreiden. Intussen is er al een gebied van 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is ook afgekondigd. Dat vertelt collega Ferre Windij.
3: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeenten zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
2: De brand brak de voorbije dag uit en is dus nog niet onder controle. Bij de twee zware gasexplosies in Brussel is één brandweerman overleden. Dat is bekendgemaakt. De explosies gebeurden in een gebouw van de Europese Unie niet ver van het Centraal Station. Een aannemer was werken aan het uitvoeren en raakte daarbij per ongeluk een gasleiding. Bij de explosies vielen ook 3 zwaar gewonden, zegt Valentini Marocchi van het Arbeidsauditoraat.
4: Er waren 4 gewonden. Er is een ontploffing geweest. Het is gelijktijdig. Ze zijn alle 4 gelijktijdig gewond geraakt. 3 van hen zijn zwaar gewond. En 1 persoon, een brandweerman, is overleden. De brandweerman die overleden is, was de man waarvoor de search and rescue werd geactiveerd. En dus, hij is overleden. En onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en naar hun families en hun naasten.
2: Het gaslek is gedicht, maar het gebouw is nog niet veilig. Het parket van Limburg heeft een man van 75 aangehouden op verdenking van moord. Vorige maand startte het parket een onderzoek naar een verdacht overlijden in Maasmechelen. Toen werd het lichaam van een vrouw van 69 gevonden in een luxueus landhuis dat te koop staat voor bijna 2 miljoen euro. De man die nu is aangehouden is de partner van die vrouw. En rond deze tijd start de Dodentocht. Dat is de wandeltocht van 100 kilometer rond Bornem. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours wordt ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd code geel. Maar dat drukt het enthousiasme duidelijk niet. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk goud gewonnen op de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk was titelverdedigster op dit nummer en was na afloop dan ook heel blij met de nieuwe titel.
5: Mega tevreden met hoe de race gelopen is. Gewoon staan in de finale en als eerste aantekening dat het allerbelangrijkste is. Zeker op zo'n kampioenschap. Gewoon echt het beste beentje voorzetten. Ik denk dat ik gewoon mega trots mag zijn op deze prestatie. Gewoon Europees kampioenschap op een volwaardig EK met alle toppers aanwezig. Dus super tevreden mee.
2: Het is voor Van Otterdijk haar 2e medaille op dit EK. Ze pakte ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. En ze plaatste zich intussen ook voor de finale van de 200 meter wisselslag. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Na een kwartier voetballen staat het er 0-1 voor Sint-Truiden na een doelpunt in de openingsminuut. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen ook kans op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van een 100-tal hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij.
3: Het gaat over een heel populair wandelgebied, de Hoge Venen. Zeker met het mooie weer komen hier heel veel mensen wandelen. Daarom is er een bee-alert uitgestuurd. Al die mensen zijn dus uit het gebied moeten vertrekken. Het gebied wordt ook door de politie vrij goed afgesloten, dus je kan er echt niet meer in. Rond de Hoge Venen liggen dan een aantal gemeenten, onder andere Jalais, Balen, Wem. En die toegangswegen zijn dus van daaruit naar de Hoge Venen wel afgesloten. Maar in die gemeenten zelf, waar huizen zijn, waar mensen wonen, daar is momenteel, horen we, nog geen gevaar. Mensen worden op dit moment nog niet gevraagd om hun huizen te verlaten of om te evacueren op dit moment. En dat zou ook zo momenteel blijven. Volgens de laatste informatie zijn er dus geen huizen en dus geen bewoners in gevaar.
2: In Bornem is de dodentocht van start gegaan. De wandeltocht van 100 kilometer is dat. Het gaat om de 57e editie. Zo'n 13.000 mensen doen eraan mee. Het parcours werd ondanks de hitte niet aangepast. Er geldt ook nog altijd een code geel waarschuwing, maar dat drukt het enthousiasme niet.
4: Heel warm, maar wel een goede nacht, denk ik. 20 graden, dat is ideaal om te wandelen. Dus morgen is het doorbijten. Hè. 50 kilometer op fysiek en 50 kilometer op karakter. Hè.
5: We zouden ons hopen dat het mee gaat vallen. Maar vooral veel drinken, dat gaat het belangrijkste zijn.
6: Ik heb al 6 weken geleden een andere 100er-tocht gedaan. In het zuiden van Duitsland. Dus nu ben ik erg benieuwd naar hier.
7: We zeiden nooit meer na de eerste keer. Maar we hebben nog een tweede keer ingeschreven. En de tweede keer was het weer van hetzelfde. Nooit meer. En we zijn er vandaag voor de derde keer. En het zal waarschijnlijk onze laatste keer zijn.
2: In de Verenigde Staten heeft Luigi Mangione toegegeven dat hij schuldig is aan de moord op de topman van United Healthcare, een Amerikaans zorgverzekeringsbedrijf. Mangione schoot de man in december 2024 dood op straat in New York. In de rechtszaal heeft hij nu toegegeven dat hij opzettelijk heeft geschoten omdat hij misnoegd was over het Amerikaanse zorgsysteem. Mangione kan voor de moord een levenslange gevangenisstraf krijgen. De uitspraak volgt op 18 december. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
8: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
2: Sport dan. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Jana van Lent brons gewonnen op de 10.000 meter. Het is al de derde Belgische medaille op dat EK. Simon van Glabbeke, jij volgt het EK voor ons daar. Hoe is de wedstrijd van Lent verlopen?
9: Na een tactisch trage openingsfase maakte van Lent in de tweede helft de wedstrijd mee hard. Ze dook op kop de laatste ronde in met in haar spoor de ervaren Nederlandse Maureen Koster en de Italiaanse vice-Olympisch en vice-wereldkampioene Nadia Battocletti. Battocletti had zoals verwacht het snelste eindschot in huis en pakte na EK-goud op de 5000 meter ook de titel op de 10.000 meter. Koster sprintte naar zilver. Met brons heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. De 25-jarige van Lent eindigde al verschillende keren vierde en vijfde op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze een voortreffelijk seizoen, dus met een EK-medaille. In diezelfde 10.000 meter eindigden 2 andere Belgische vrouwen, Lisa Rooms en Chloe Herbier, als 10e en 11e. In het hoogspringen werd Thomas Carmois 8e met een sprong over 2,18 meter.
2: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal spelen Cercle Brugge en Sint-Truiden vanavond de eerste wedstrijd van de tweede speeldag. Met nog goed een half uur te spelen staat het er 1-3 voor Sint-Truiden. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans op onweer ook bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op veertiennieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De brandweer krijgt de natuurbrand op de Hoge Venen voorlopig niet onder controle. De brand brak de voorbije dag uit in de regio tussen Eupen en de Barak Michel. Intussen is er al een oppervlakte van meer dan 100 hectare in de as gelegd. Het hele natuurgebied is afgesloten en het provinciaal rampenplan is afgekondigd, vertelt collega Ferre Windij die ter plaatse is.
3: De komende uren worden nog moeilijker dan het al was. Toen was er nog versterking vanuit de lucht met helikopters die water vanuit het nabijgelegen meer van Gilep naar de Hoge Venen brachten. Dat kan niet tijdens de nacht, dus er is geen versterking van die helikopters. Ze moeten het allemaal hier op de grond doen de komende uren. En dat wordt, zoals we begrijpen, extreem moeilijk.
2: De nabijgelegen dorpen worden voorlopig niet bedreigd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37ste de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ontslag nadat hij in opspraak was gekomen na beschuldigingen van plagiaat. Die beschuldigingen werden nooit bewezen. Er was nog maar net een onderzoek gestart door de universiteit. In Frankrijk hebben hackers de Franse Belastingsdienst gehackt. Bij de cyberaanval zouden de gegevens van bijna 700.000 mensen en bedrijven gestolen zijn. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: Het gebeurde al 2 maanden geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. De daders drongen via externe servers en VPN-netwerken binnen in de databestanden van de Franse fiscus. Daar legden ze beslag op de gegevens van 678.000 personen en bedrijven. Onder meer de salaris en fiscale gegevens van mensen zijn gestolen. Alle informatie is inmiddels te zien op het dark web, oftewel de criminele kant van internet. De daders zijn bekende hackers en zouden eerder ook al gegevens hebben gestolen bij een telecombedrijf, een hotelgroep en een supermarktketen. Ze verkopen de data aan derden die vervolgens met de persoonsgegevens kunnen frauderen. In Frankrijk is boos en verbaasd gereageerd, omdat de hackers dus steeds ongestoord kunnen toeslaan, omdat nu veel fiscale gegevens zijn gestolen en omdat de Franse Belastingdienst alles pas na 2 maanden bekend maakte.
2: Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland is zo net de 5e dag afgerond. Simon van Glabeke, jij bent ter plaatse. Een bronzen dag werd het, want er was een medaille voor Jana van Lent op de 10.000 meter.
5: Ja, Jana van Lent liep een tactisch perfecte wedstrijd. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. En in het slot moest ze enkel de ervaren Nederlandse Maureen Koster voorlaten voor zilver. En de Italiaanse Nadia Bottocletti pakte na goud op de 5000 meter. Net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25ste heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
2: Simon, dankjewel. En in de hoogste klasse van het voetbal is de eerste wedstrijd van de tweede speeldag gespeeld. Cercle Brugge en Sint-Truiden speelden 3-3 gelijk. Beide ploegen hebben na 2 speeldagen allebei 2 punten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 15 en 22 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op een onweersbui in het westen. Morgen kans ook op onweer bij temperaturen dan tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: De tijdloze zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De man uit Lommel die ervan wordt verdacht dat hij zijn vriendin heeft doodgereden, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Vorige zaterdag waren de verdachten van 41 en zijn vriendin naar een festival in Lommel gegaan. Maar op de weg naar huis stapte de vrouw om een onbekende reden uit de bestelwagen en werd door haar vriend aangereden. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De explosie van woensdag bij de watervallen van Co is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de enveloppe spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond in het vlakbijgelegen pretpark Plopsa Co werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Ze zijn samen minstens 10 miljoen euro waard, zegt veilingmeester Peter Bernaerts.
2: Ze zijn belangrijk omdat ze gemaakt zijn door schilders die iedereen zo wel kent of zo. Hè. Zowel Cézanne als Renoir en Matisse hoort bij de coryfeeën van de 19e, 20e vooral eeuwse kunst. En dat zijn dan ook dan nog eens bekende werken binnen hun oeuvre. We spreken over een odalisk, we spreken over een stilleven, dingen waar de schilders dan specifiek ook voor gekend staan. Je kunt wel spreken van iconische werken, niet al te grote werken en niet al te beste werken, maar wel heel erg herkenbaar.
0: Het Franse Grondwettelijk Hof heeft een nieuwe wet ongeldig verklaard, die het gebruik van sociale media moest verbieden aan jongeren onder de 15 jaar. Volgens het Hof is zo'n verbod in strijd met fundamentele vrijheden, zoals die van meningsuiting en communicatie. Ook de leeftijdsverificatie is volgens het Hof niet juridisch waterdicht. President Macron heeft zijn regering gevraagd om het wetsvoorstel aan te passen. Voor hem is het aan banden leggen van sociale media bij jongeren een belangrijk punt. Op het EK Atletiek in het Engelse Birmingham heeft ons land de voorbije dag een 3e medaille behaald. Jana van Lent won het brons op de 10.000 meter, nadat eerder deze week ook een Kanza brons won op de 100 meter en Gis zilver in het hinkstapspringen. Een overzicht van dag 5 op het EK krijgt u van Simon van Glapeke.
3: Jana van Lent liep een tactisch perfecte 10.000 meter. Na een trage openingsfase maakte ze in de tweede helft de wedstrijd mee hard. In het slot moest ze enkel de ervaring Nederlandse Marin Koster voorlaten voor zilver en de Italiaanse Nadia Battocletti pakte na goud op de 5000 meter, net als 2 jaar geleden ook goud op de 10.000 meter. Op haar 25e heeft Jana van Lent haar eerste medaille op een groot kampioenschap beet. Onze landgenote eindigde al verschillende keren als 4e en 5e op een Europees kampioenschap. Maar nu beloont ze dus een voortreffelijk seizoen met een EK-medaille. Nog op de 10.000 meter eindigde Lisa Rooms als 10e en Chloé Herbier als 11e. In de zevenkamp staat Norwitz 7e na de eerste van 2 dagen. En in het hoogspringen is Thomas Carmois als 8e geëindigd met een sprong over 2,18 meter.
0: Het blijft droog vannacht en minstens 20 graden. Stilaan komen er meer wolken. In de dag kans op buien van west naar oost, mogelijk met onweer. Het kan nog wel tot 31 graden worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze. Niet kapot te krijgen.

check out.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De explosie van woensdag bij de watervallen van Kooi is inderdaad veroorzaakt door een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de persdienst van Defensie gemeld en het werd woensdag ook al vermoed. Het gaat om een mortiergranaat met witte fosfor die waarschijnlijk uit de Amblève spoelde en op de oever belandde. Omdat het wapen niet meer in goede staat was, kwam er vermoedelijk lucht bij de fosfor en is zo de explosie ontstaan. 3 mensen raakten gewond en het vlakbij gelegen pretpark Plopsaco werd een tijd gedeeltelijk afgezet. Het ontmijningsteam van Dovo controleerde ook de directe omgeving, maar heeft verder niets verdachts meer gevonden. In Indonesië is er een zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,7 en gebeurde net voor middernacht onze tijd. De Indonesische dienst voor klimatologie en meteorologie heeft ook een tsunami-waarschuwing uitgestuurd. Kustbewoners zijn opgeroepen om weg te blijven van stranden en rivieroevers en om hoger gelegen gebied op te zoeken. Voorlopig zijn er nog geen berichten over schade of slachtoffers. Wel is er sprake van nog naschokken. In Italië heeft de politie 3 schilderijen teruggevonden van de beroemde Franse kunstschilders Renoir, Cézanne en Matisse. De werken werden eerder dit jaar gestolen uit een privémuseum in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Parma. Die roof duurde minder dan 3 minuten. De politie zegt dat de schilderijen zijn ontdekt tijdens huiszoekingen. Het zijn herkenbare werken van bekende schilders en ze zijn dus veel geld waard, zegt veilingmeester Peter Bernards.
3: Cézanne rond de 6 miljoen, de Renoir rond de 3 miljoen. De Matisse is een print, is veel lager, maar wel zeldzaam. Dus ja, dat is een vondst van op zijn minst rond de 10 miljoen. Dus dat is absoluut goed nieuws. Kunst verdwijnt makkelijk voor jaren en misschien zelfs voor altijd onder de radar. En soms kan dat gewoon zijn omdat dat dan wordt gebruikt als een soort onderpand om strafvermindering te krijgen. Maar dat gebeurt dan allemaal in de schemerzone, waardoor dat ja, nooit kan naar boven komen, zo simpel is dat. Dus dit is echt wel een opsteker.
2: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is dood aangetroffen in zijn woning in Londen. Dat melden verschillende Britse media. Arday was een van de bekendste professoren aan de universiteit. In 2023 werd hij op zijn 37e de jongste zwarte professor ooit daar. Maar begin deze maand nam hij ons